0: Whatever doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Met Dagen Stug Steeds. Radio Egaland, een holingskanaal. Oké.